Baast jy ryd wanneer Jesus terugkomendat? En wou weet jy dat? Wat's die oorsaak die kos sein? Ek sien ryd wanneer Jesus terugkomendat. Welkom te die Evangelische Boodschap radio program. My naam is Wes Heppner. Ek vrei my dat jy hier baast vir die baaste boodschap, vir die graadste goude noorreik vir het jeft in die wereld, dat is Jesus Christus tot Evangelium die radingsploon wat vir die is. Vandaar een besondere geschicht van Matthäus kapitel 25 van die 10 jongvrouwen. Met deze 2 vrouwen. Baast u uit van Jezus terugkomend uit en waar weet u dat? En deze geschicht geeft ons een antwoord voor beide van die vrouwen. Zo voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Verenigde Staten en Canada, Duitsland, voor allemaal die baast, jong, oud, vielleicht in hospital, vielleicht in Altenheim, vielleicht als een jugendjong en hartstvoer, die best welkom. En voor die is de erradingsploon. Jezus Christus komt in deze wereld voor die. Hij starf voor die. Hij is opgestoond voor die. Hij merkt een steed eruit voor die. Waar is die eruit zijn? Vandaar, kost u weten, krijg waar die worst eruit zijn. Dankzij voor harken. Dankzij voor hier zijn. Waar we maar zijn, wat God zijn woord zegt, waar we kunnen. Reid zanen van Jezus terugkomende.

die gaan met je heen. Die dachten wie die weer in alle rij. Die gaan in rein en haal je het leven. En dan op een zij wie Jezus naam vier van die wijs en vier van die tuurigt. Wijs meint der gedacht, die zijn eruit. Tuurig meint die zijn niet der gedacht, die gaan niet rijd gemerkt. Die gaan niet in Gottes vergt. En dan, de nächste Ungerscheid is dat oil. Dat oil is in die lamp. Keiner kon dat oil zijn. Die tien frühest, die waren de langen Stich zijn gegaan, of de langen Weich. En die waren, han je dacht, die vijf Weise, die vijf Tierrichter, die hadden ook oil. Die waren nicht an han je dacht, dat van den Lamp hadden, dat die nicht waren oil han je had. Ans Tags zeigt ons ober Vers 3 in Feier, die Tierrichter nehmen ihre Lampen, aber sie nehmen keinen oil mit sich. Die Klücke umnehmen oil in ihre Gefäße mit ihre Lampen taub. So wat meint dat oil? Hast du dat mal gewundert? Ik ook. Er zijn verschillende bedieningen hier. Ik wil wat durchgaan. De Bibel zegt ons niet krijgt. Dit is wat het oil meinen dat. In eentje van de gelijkenissen. Van de Simon. En de red ritum zijn. Dan zegt Jezus krijgt wat jeder ding meinen dat. Er bedienen dat. Dat wie dat kan verstaan. En ik wens hij houdt ook met dit gelijkenis. Maar dat is niet zo in de Bibel. En dat is een uurzaak voor dat. Zo een paar dingen van oil. Oil wie je gebruikt te mensen salven in Old Testament. Wie weet niet je schikt van Saul, de koning Saul, hij wie je salpt, God wie je met aan. En dan op eenmaal dat is ik verzinnen. En dan dat de profeet Samuel David salven. En dan wie God niet meer met de koning Saul. En zo wie zijn dat oil wie te mensen salven. Oil is ook een beeld van een heilige geest in de Bijbel. En dat wordt ook met dit met gaan, want wie de heilige geest Han in ons, en hij leeft in ons, dan zijn we ook rijd. Want Jezus wat terugkomt, dan hebben we dat oil. Nu waar we dan aan denken, oil is wat we niet zijn in doen, de Heilige Geest zijn we ook niet, dat is in ons. Nou, hij denkt wat we kunnen bedienen is in woorden geloven. Dat oil kunnen woorden geloven zijn. De Bijbel leert ons eeuwen en eeuwen ons veel te geloven in Jezus Christus, dat je schenk onneemt van de radingsploem. Dat is wat het brugt. Geloven in Jezus. Nou, hij dat denkt wat het oil kan bedienen is gemeenschap met God. Gemeenschap met God, ik ga een persoonlijke gemeenschap met hem, ik reed met hem, ik lees zijn woord, ik kan hem en hij kent mij. Dat moet ook bij deze geschicht bijpassen. En andere geschichten bijpassen, waar Jezus de baak en de schop uit neun scheiden en hij zegt, ik kan u niet. Dat kan zijn een gemeenschap met God. Maar dat oil, wie zijn dat niet, is wat ons veelt dat we rijd zijn. Wat we weten van oil van deel, en dit op deze eer, is oil is zeer wichtig. We weten dat zijn grote kriegen op deze eer, en wo oil niet durch kon, of de schap niet durch kon, dat woont dat, dat je hebt een grote strijd, dat je hebt een grote krieg. We gebruiken oil ook voor verschillende dingen. We gebruiken oil voor dingen aansmeren, want we een slams gaan. Dat woord zal heilen, wanneer we wat gaan wat slim is. We gebruiken oil voor licht, krijgt het deze vroege tijden. We gebruiken oil te warmen, dat is een het als wat met oil hetten doen. We gebruiken oil te strekken, wanneer we een traag maken voor. We gebruiken oil te strekken. We gebruiken oil van schijnet je raag. We kunnen dingen kopen, wanneer we een klein met oil aan jijten doen. En we dat aanpluggen doen, dan rekt dat op eenmaal schijn. We gebruiken oil te reinmerken. Want wat zij als schwein is, dan brug wie, in Engels wordt wie zijn een degreaser, dat is een soort oil, ten dingen reinmerken. Früher brugen ook oil ten kerken, ten verschiedenste dingen merken met eten. So wie zijn oil kan met verschiedenste dingen gebruikt. Krijgt es wie zijn in deze geschicht, dat oil kan verschiedenste bedienen, maar eind weit wie. Die vijf kleurken hadden oil. Die kunnen nemen, die weeren eruit. Aber die vijf Türichter, die nemen keinen oil, die kunnen niet nemen. Dat oil brug wie, wann wie wollen reid zijn voor Jezus Christus. Ons fehlt den Heiligen Geist in ons. Ons fehlt dat wie in woorden geloven han in God. Ons fehlt dat wie gemeenschap han met God. Oil fehlt ons dat wie reid zijn. En in deze geschicht dat oil dit plus eind. Dat oil merkt dat lamp brennen. Wat van ben, as wiest van buiten. En eindsiemel kan we dingen toeschmeren of te zied, proven te schuiven, maar meer tijd wiest dat.